0: Terwijl ze een vol van aan zijn.
1: Hello, 5 minutes on the call for 9 from Station Officer Moran, stop to Galen 2043, data sent. Any change of quarters can be released, over.
0: Roger, stop and encourage, receive. I lay fire out.